Wat verstarrens don bovenbeer hemmel? Kinjam jam diut? Ik eentje kei. Hocker dat an beetje neue kinderen leer mei. De as genau roch bij de Sternenwanderung met Holger Everding. De as ook van für erlesen uit. Gulurs gungtet bij klein Helgoland. An dan wucht efter bovenlockert. Ja, an wann uns ganz, ganz ring Wetter, Ilinga. Am kom boben an lickert nixe. Dann as dat una Kurgartenzol. Ober dat feit am dann ook noch to werden. Ja, de ganze as gar natürlich roch zur Jungwiese. Sonder ihn einmal klug nügern.